haar. Op een lange steen en wil jongens breed. Als een lang wees dat er uit hem. Maar ons dien nou mijn dochter Janet.